beste pop, funk en soul. Muziek die

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf 3 euro per maand.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt.

0: Onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alsjeblieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beelden is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij hun vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is nog verder opgelopen. Het zijn er nu bijna 3000. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.500. Er wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. De kans dat er overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de waaggas te arresteren en de vlag weer weg te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.
4: Business Beats. Travel.

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedenacht.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt. Business.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de rellen na de WK-wedstrijd van Marokko in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. 2 agenten raakten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. In Rotterdam en Utrecht was er ook ME nodig. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn opgepakt. Als het aan president Trump ligt, wordt het vanavond een latertje. Rond deze tijd zou hij een rally houden ter ere van het 250-jarig bestaan van Amerika. Maar dat is uitgesteld vanwege onweer. Om 11 uur plaatselijke tijd zou het misschien weer kunnen. Trump zegt dat het hoe dan ook doorgaat, al wordt het 2 uur 's nachts. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt nog deze nacht het sein brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. Ook is er iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. En Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest aan de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die werkt.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedenacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.
5: Business Beats.
6: Show is hot out here. No. I don't mind.

0: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. In een horecazaak in Assen zijn vannacht 2 mensen neergestoken. Eentje is er slecht aan toe, de aanleiding is niet bekend. En in een huis in Leende, Noord-Brabant, is ook iemand neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. De politie kon ter plekke meteen een verdachte aanhouden. In New York is brand uitgebroken op de Brooklyn Bridge. Toen was er een vuurwerkshow aan de gang ter ere van 250 jaar Amerika. Op filmpjes op X is te zien dat de brug op meerdere plekken in brand stond. Wat er precies misging is niet bekend. De vuurwerkshow is uit voorzorg afgekapt. En het is een traditie op de Amerikaanse nationale feestdag, een hotdog-eetwedstrijd. In New York wist de Amerikaan Joey Chestnut zijn titel te verdedigen. Hij at 66 hotdogs in 10 minuten. Hoewel hij blij is dat hij heeft gewonnen, baalt hij dat hij zijn record niet heeft verbeterd. Dat staat op 76 hotdogs. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
1: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Ook in andere steden was het onrustig. In Utrecht moest de ME in 3 stadsdelen in actie komen. Er werd brand gesticht en vuurwerk gegooid naar agenten. In Rotterdam heeft de ME een straat schoongeveegd doordat ambulances er niet door konden. Ook werd er met eieren gegooid. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. Ander nieuws dan. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand te worden geëvacueerd. En Frankrijk is het 2e land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt. BNR.

0: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: Grote vervuilers hebben grote gevolgen voor onze wereld. Ons thuis. En ons thuis warmt op. Tijd om zelf groot te worden. Groter dan de grootste vervuilers. Want echt, die stoppen pas als wij ze stoppen. Iets doen begint op milieudefensie.nl. Milieudefensie. We kunnen niet wachten.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.
3: Business Beats.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: know, you think of European Union, very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Morgen.
5: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

0: Breaking news.
1: Has just announced.
2: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
3: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
2: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
3: en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In meerdere steden in ons land is het onrustig geweest na de winst van Marokko op het WK voetbal. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht liepen de feestelijkheden uit op geweld, waarbij agenten werden aangevallen met stenen, eieren en zwaar vuurwerk. Toen de ME erbij kwam, werd het weer rustig. In de Haagse Schilderswijk raakten door het geweld 2 agenten en een verkeersregelaar gewond. Bijna 30 relschoppers daar zijn opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden zegt de politie dat de meeste Marokko-fans gewoon feest vierden. Marokko is door naar de kwartfinale en daarin spelen ze tegen Frankrijk. Ander nieuws dan. Na een steekpartij in Assen zijn vannacht 2 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers kregen in een café ruzie met elkaar, meldt Dagblad van het Noorden. Buiten liep het verder uit de hand en werd er gestoken. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. En uren later dan gepland heeft president Trump zijn toespraak gehouden op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Er was noodweer in Washington en daarom moesten duizenden bezoekers op het festivalterrein worden geëvacueerd. Na de speech van Trump werd de Amerikaanse feestdag afgesloten met een grote vuurwerkshow. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.

0: speelt, maar ook waarom.
1: Luister naar ons,
2: Niels Buitenhuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
2: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eyck en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 relschoppers opgepakt. De avond begon nog feestelijk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werd het onrustig. In Amsterdam is een feest van Marokko-fans uitgelopen op een heftig ongeluk. Op een plein in Nieuw-West botsten een motorscooter en een fatbike op elkaar. 3 mensen zijn volgens het parool zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ander nieuws dan. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 pinnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand. Daarbij werd gestoken. En de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. In Washington werd het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow na een speech van president Trump. Die was vanwege noodweer boven Washington uren later dan gepland. In zijn toespraak zette Trump zijn politieke tegenstanders weg als communisten. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: Bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt. Business.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
1: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam is een overwinningsfeest van Marokko-fans in één klap geëindigd na een heftig ongeluk. 3 mensen raakten zwaar gewond. Op een druk plein botste iemand op een scooter tegen 2 jongeren op een fatbike. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en er volgens het Parool alle 3 slecht aan toe. In een paar andere steden braken rond het Marokkaanse voetbalfeest ongeregeldheden uit. Daar zijn 10 relschoppers opgepakt. Alleen al in de Haagse Schilderswijk zijn het er bijna 30. 2 agenten in Den Haag raakten gewond toen ze werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een verkeersregelaar aangereden. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. En president Trump heeft in zijn speech op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zijn bekende speerpunten herhaald. Zo waarschuwde hij voor het communisme en voor fraude bij de volgende Amerikaanse verkiezingen. Trump's speech buiten op de National Mall was uren later dan gepland. Er was noodweer boven Washington. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die werkt.

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noordoosten van Brabant zijn twee doden gevallen bij een auto-ongeluk. Een van de slachtoffers is een jongen van 15 uit Uden. De auto botste vanochtend in het dorp Zeeland tegen een boom en vloog daarna in brand. Hulpdiensten zochten in de omgeving naar nog meer slachtoffers, maar die zijn niet gevonden. De viering van de verjaardag van Amerika is gisteravond in mineur geëindigd op Coney Island bij New York. Iemand opende daar het vuur en raakte zeker 8 mensen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. De jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In Assen raakten vannacht 2 mensen gewond bij een steekpartij. Daar zijn nu 3 verdachten voor opgepakt. Ze komen allemaal uit Assen zelf. Reden voor het geweld zou een uit de hand gelopen ruzie zijn in een café. Wat er precies is gebeurd en wie er heeft gestoken, weten we nog niet. En dagen na de uitschakeling op het WK zitten veel spelers van Senegal nog altijd noodgedwongen in Amerika. Eigenlijk zouden ze na het verlies tegen België meteen naar huis gaan, maar op de luchthaven ontdekten ze dat hun eigen voetbalbond de terugvlucht niet geregeld had. Sommige spelers hebben daarom maar zelf iets geboekt. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Business Beats. Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, dan had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
4: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de A13 bij Delft is gisteravond een heftig ongeluk geweest. Daarbij waren twee auto's betrokken en in één zat een kind dat zo zwaar gewond raakte dat het vanmorgen in het ziekenhuis is overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de snelweg. De politie is op zoek naar ooggetuigen. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben vier relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete mee. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. Op Coney Island bij New York is het gisteravond helemaal misgegaan toen mensen naar het vuurwerk stonden te kijken op de 4th of July, een nationale feestdag in Amerika. Zeker 8 mensen raakten gewond toen iemand daar het vuur opende. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen, de jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. En FIFA-baas Gianni Infantino geniet met volle teugen van het WK. Hij vindt het vooral geweldig dat de grote sterren het ook echt waarmaken. En tot op Messi, Mbappé, Haaland, Kane en Ronaldo. Infantino gaf ook een pluim aan de keeper van Kaapverdië, die uitgroeide tot de held van het WK. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met lokaal een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die werkt.

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis down under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor mensen die geregeld naar een van de bezoekerscentra komen van Staatsbosbeheer. In het nieuwe jaar gaan ze alle 7 dicht. Staatsbosbeheer heeft te weinig geld om ze open te houden. De bezoekerscentra zitten verspreid over het hele land en ontvangen elk jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers. Het Nederlandse reddingsteam keert rond deze tijd terug uit Venezuela. Ze kunnen ieder moment landen op vliegbasis Eindhoven. Het team bestond uit tientallen mensen en honden die zochten naar overlevenden van de aardbevingen van 1,5 week geleden. Ze hebben voor zover bekend niemand gevonden. Bij een groothandel in Stuttgart brak vrijdagavond brand uit en het vuur is nog steeds niet helemaal uit. De verwachting is dat het blussen nog uren duurt. In het gebouw zaten tientallen bedrijven die groente en fruit leveren aan de horeca. De schade loopt in de miljoenen. Niemand raakte gewond bij de brand. En het is nu eindelijk officieel. Oranje International Denzel Dumfries heeft zijn droomtransfer te pakken. Hij verhuilt internationale voor Real Madrid, waar Dumfries voor 4 jaar heeft getekend. De laatste keer dat de Nederlander uitkwam voor Real Madrid is alweer 15 jaar geleden. Dat was Royston Drenthe. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
1: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het worden gebedsonderend van het herstel aan het spoor bij Rotterdam loopt weer uit. De klus had eigenlijk morgenochtend klaar moeten zijn, maar het wordt nu op zijn vroegst pas dinsdagochtend. Na de brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer naar het zuiden nu al bijna een week plat. In Tilburg worden 4 mensen die gisteravond de overwinning vierden van Marokko op het WK voetbal verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden vuurwerk hebben gegooid naar agenten en zitten nog altijd vast. Het succes van Marokko werd ook in andere steden gevierd, zoals Den Haag. Daar werden ook mensen opgepakt. Een stukje van de A12 bij het Gelderse Babberich leek vanochtend wel een kampeerterrein. Een auto was op een caravan gebotst en de bestuurders hadden volgens Hart van Nederland geen zin om de zaken af te handelen achter de vangrail. In plaats daarvan zaten ze midden op de snelweg aan een uitgeklapt campingtafeltje. En in het noordoosten van Spanje is de eerste echte etappe van de Tour de France begonnen. Na de ploegentijdrit van gisteren gaat de etappe vandaag van Tarragona naar Barcelona met Jonas Vingegaard in de gele leiderstrui. Favoriet voor de winst lijkt Tadej Pogačar, maar Mathieu van der Poel hoopt nog te kunnen verrassen. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt vooral in het zuiden af en toe de zon. Het is 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 4:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: We zijn aangevallen en hebben verschrikkelijke dingen gezien. Ze staken alles in brand en pakten onze spullen af. Dit zijn de woorden van Naila uit Soedan. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3:00.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een auto-ongeluk vanmorgen in het Brabantse Zeeland is niet één jongen van 15 om het leven gekomen, maar twee. Eentje komt uit Uden en de ander uit Veghel. Beide zaten in een auto die tegen een boom knalde en in brand vloog. Politie denkt niet dat er naast de twee jongens nog anderen in de auto zaten. Een tegenvaller voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de vijfde keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. De Nederlandse reddingswerkers die actief waren in Venezuela zijn weer terug. Aan het begin van de middag landen de tientallen leden met hun honden op vliegbasis Eindhoven. Ze hebben een kleine week gezocht naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Of ze mensen hebben gevonden is niet duidelijk. Een hoop ongemak vanmorgen in Tilburg en omliggende gemeenten. Door een storing zaten duizenden mensen zonder stroom. En dat leidde ook tot allerlei andere problemen. Stoplichten deden het niet meer en mensen zaten vast in Lifde. Enexis zegt dat de storing intussen voorbij is, maar weet nog niet waardoor die kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: breaking news has become.
1: We're back with breaking news. Breaking news happening right now.
2: First breaking tonight, the Trump administration has just announced.
3: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
0: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
3: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
0: en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
4: Goedemiddag. Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Luister naar ons, Niels Buitenhuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
0: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
0: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
1: Blijf scherp.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk kan gevolgen hebben voor de Tour de France. Vanwege de brand is een grote weg richting het tourparcours van morgen afgesloten. Later vandaag wordt besloten of de derde etappe wel doorgaat. De brand bij Perpignan wordt alleen maar groter. Over 18 kilometer staat het in lichte laaien. Bij een auto-ongeluk in Brabant zijn vanmorgen 2 minderjarige jongens om het leven gekomen. Ze waren 15. Eén zat waarschijnlijk achter het stuur, want er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer mensen in de auto zaten. De auto botste op hoge snelheid tegen een boom en vloog in brand. Het gebeurde in het dorp Zeeland bij Uden. Een grote stroomstoring in Tilburg was helemaal geen storing. Enexis zette de elektriciteit vanmorgen expres uit toen er ergens heel veel stroom werd gebruikt. Door wie is niet bekend, maar het dreigde wel overbelasting. De elektriciteitsstop trof duizenden huizen en bedrijven en de verkeerslichten deden het ook niet. Max Verstappen begint elk moment aan de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar niet met een nieuwe motor, waar hij gisteren nog om vroeg. Bij de kwalificatie miste Max namelijk snelheid. Volgens de Telegraaf laat Red Bull de auto zoals die is. Met een nieuwe motor had Max in de pitstraat moeten starten. Nu staat hij op de 7e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt. Business.

0: We lagen te slapen toen het heel hard begon te sneeuwen. Onze tent zakte in elkaar en we moesten buiten slapen. Het was zo koud. Dit zijn de woorden van de 9-jarige Farah uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een enorm ongeluk in Heibloem in Limburg. 4 mensen kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten tegen een boom reed. 2 inzittenden raakten gewond. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. 2 traumahelikopters en 6 ambulances zijn naar de plek van het ongeluk geroepen. Specialisten van de politie onderzoeken de zaak. Schrijfster en actrice Marjan Berk is overleden. Ze was 93. Ruim 40 jaar had ze een column in het AD. En schreef ze mee aan de serie Vrouwenvleugel, waarvoor ze een gouden televisiering kreeg. En ook had ze een rol in De Fabriek en Grijpstra en De Gier. En ook zette ze zich in voor mensen die moeite hebben met lezen. Het is nog maar de vraag of er morgen gereden gaat worden in de Tour de France. De autoriteiten willen aan het eind van de dag een beslissing nemen of het wel veilig is om te fietsen in een gebied waar natuurbranden woeden. De etappe van morgen eindigt in Les Angles. Dat is tientallen kilometers van de natuurbranden. Er komen nu langzaam details naar buiten over het huwelijk van het jaar in Madison Square Garden, New York, waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar het jawoord gaven. Een van de artiesten die vrijdagnacht optraden was Paul McCartney. Hij speelde I Wanna Hold Your Hand. En Stevie Nicks zong ook een liedje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen. Elders is het droog en schijnt de zon. En dan wordt het maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslissers. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedemiddag.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. 4 doden en 2 gewonden bij een ongeluk in Heibloem in de buurt van Weert. Een auto raakte van de weg en reed tegen een boom. Er zijn 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet. Eentje kwam uit Duitsland. Mensen die het hebben gezien kunnen terecht bij slachtofferhulp. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart na een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. De Nederlandse hulpverleners die in Venezuela hebben geholpen na de aardbevingen hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. Maar je kunt ook op een andere manier helpen, zei een van hen bij aankomst in Eindhoven vanmiddag. Door duidelijkheid te geven of iemand nog wel of niet leeft. Weer een teleurstellende race voor Max Verstappen, terwijl hij zicht had op een podiumplek op het Engelse Silverstone. Vlak voor het einde vloog zijn auto uit de bocht en was het over en uit. Hij reed toen op de 3e plaats, terwijl hij was weggegaan van plek 7. De race werd gewonnen door Charles Leclerc. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die werkt.

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: vem, vem, vem de novo me salvar.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Goedenavond.
3: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

0: de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
1: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na een achtervolging heeft de politie een busje van de A2 gehaald met daarin 600 flessen lachgas, meldt Omroep Brabant. Het busje was opgevallen omdat hij in de buurt van Waalre flink aan het slingeren was en voor gevaarlijke situaties zorgde. Eenmaal aan de kant probeerde de bestuurder nog te vluchten, maar dat mislukte. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt naar de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada, ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk en 2 agenten raakten zwaar gewond. Problemen voor vliegpassagiers op het Italiaanse eiland Sicilië. Vluchten worden geschrapt of omgeleid omdat er as uit de Etna komt. De aswolk reikt tot 1,5 kilometer en vormt een gevaar voor vliegtuigen. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Gehoopt wordt dat de wind draait. De 2e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Gele trui blijft van Jonas Vingegaard. De rit was helemaal in Spanje, met de start in Tarragona en de finish bij het Olympisch Stadion van Barcelona. Of de etappe morgen doorgaat is nog maar de vraag, want er zijn natuurbranden in Zuid-Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedenavond.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De burgemeester van het Limburgse Heibloem vindt het heel tragisch wat er vanmiddag is gebeurd. Een auto reed tegen een boom en 4 mensen kwamen om het leven. 2 raakten gewond. Mogelijk zijn het mensen die gezinnen achterlaten. En dat maakt het nog tragischer, zegt de burgemeester. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in, 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. Daarbij klapte een vleugel onder water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. Ondanks de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk gaat de 3e etappe van de Tour de France morgen toch door, maar wel in een andere vorm. De route wordt aangepast en publiek langs de route is niet welkom. Vanwege de branden is besloten om 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen uit voorzorg te evacueren. Red Bull heeft sorry gezegd tegen Max Verstappen, nadat hij vanmiddag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië vlak voor het eind crashte en in de grindbak terecht kwam. Het probleem was opnieuw de achtervleugel die niet goed sloot. Daardoor ging het al eerder mis dit seizoen. Charles Leclerc won de race. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
1: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de slachtoffers van het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is John Nouwen. Hij deed ooit mee aan het programma Boer zoekt vrouw. En hij is ook nog gemeenteraadslid van het CDA. Dat schrijft het AD. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. 2 raakten gewond. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en reed tegen een boom. Zo'n 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de natuurbranden die er woeden. Het gebied dat in brand staat breidt zich uit. 700 brandweerlieden zijn opgetrommeld. De etappe van morgen in de Tour de France wordt gewijzigd. Publiek is niet welkom en de reclamekaravaan rijdt niet. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van queers. De Amerikaanse voetballer Balogun kan toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België. Ondanks de rode kaart die hij in de vorige wedstrijd kreeg. De FIFA heeft de straf ingetrokken, maar het is vaag waarom. Omdat het eigenlijk nooit gebeurt. Balogun is belangrijk voor de Amerikanen. Hij scoorde dit toernooi al 3 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wordt het 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Goedenavond.
5: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

0: news.
1: Tonight, breaking news has become.
2: We're back with breaking news.
3: Breaking news is happening right first. Tonight, the Trump administration has just announced.
4: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
5: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
4: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
5: en Jan Postma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
6: Je luistert naar BNR Business Beats.
7: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
6: En in heel Nederland op DAB+.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is een min of meer bekende Nederlander. Het is John Nouwen, die vorig jaar nog meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Ook zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dat is veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. De Amerikaanse voetballer Balogun mag op het WK toch meedoen tegen België. En daar is president Trump maar wat blij mee. Een groot onrecht is teruggedraaid, schreef hij op de socials. Balogun kreeg in de 16e finales rood en zou dus geschorst zijn. Maar de FIFA heeft die straf ingetrokken. Waarom is onduidelijk. Egypte heeft een nieuw militair hoofdkwartier geopend en niet zomaar één. Het complex is groter dan de hele stad Lissabon en bestaat uit 8 gebouwen. Met de opening van het hoofdkwartier is het Pentagon in Amerika niet langer het grootste militaire complex ter wereld. Het kostte 50 miljard euro om het te bouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wordt het 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Goedenavond.
6: Dit is BNR Business Beats.
7: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
6: Muziek die

0: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf 3 euro per maand.
1: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alsjeblieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vier mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nauwe zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook twee gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drecht-tunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn zesde WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt. BNR.

0: speelt, maar ook waarom.
1: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Omroep KRO NCRV en presentatrice Yvonne Jaspers hebben geschokt gereageerd op het overlijden van boer John, die vorig jaar meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Hij was een van de vier doden bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem. Jaspers zegt dat ze vanmiddag nog met elkaar hadden geappt. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu 3342. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. In het land hebben de autoriteiten meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En de FIFA heeft gereageerd op het terugdraaien van de schorsing van een Amerikaanse voetballer die een rode kaart kreeg op het WK. Ze zeggen dat de regels het toelaten om die schorsing om te zetten in een voorwaardelijke straf. Verschillende bronnen zeggen dat president Trump de FIFA persoonlijk heeft gevraagd om de rode kaart terug te draaien. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: kerstband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: AllSafe. Geeft ruimte.

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: AllSafe. Geeft ruimte.

0: kerstband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Goedenacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
4: Muziek die werkt. BNR.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 1 uur.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet gepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. In Venezuela zijn zeker 150 aardbevingsslachtoffers begraven van wie niet duidelijk is wie het zijn. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is opgelopen tot meer dan 3300 en nog eens 17.000 mensen zijn gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En op het WK is Noorwegen door naar de kwartfinales. Ze versloegen Brazilië met 2-1. Erling Haaland maakte in de tweede helft beide Noorse goals. Neymar maakte in blessuretijd nog de 2-1. De Nooren moeten het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van Mexico-Engeland. Die wedstrijd wordt vannacht afgewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Goedenacht.
5: Dit is BNR Business Beats.
6: De beste pop, funk en soul.
5: Muziek die werkt.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: AllSafe. Geeft ruimte.

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: AllSafe. Geeft ruimte.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Geeft ruimte.
4: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
5: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
6: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
5: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
6: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
4: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
7: Nacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
7: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
7: Business Beats.
4: Muziek die werkt.